zeg maar niet lukt, dus dat je haar een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met de eieren, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen. Ik dacht, oké.

0: hoog niveau wordt dubbel tafelgaan vannacht. Een klein beetje anarchie in de ziel. En Notre-Dame luidt anders. Ze lacht in hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: Fuck is spooky, nigga.